0: I'm a country boy, yeah!
1: Radio Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben Gvir, mag Frankrijk niet meer binnen. Aanleiding is een video die hij online zette. Op de beelden zijn opvarenden te zien van de hulpvloot Gaza Flotilla. Ze worden ruw vastgehouden en moeten knielen. Ben Gvir bespotte hen in zijn commentaar en noemde hen terroristen. Frankrijk en Italië vragen de Europese Unie om sancties tegen de politicus. In Düsseldorf in Duitsland zijn zeker 30 mensen gewond geraakt bij een frontale botsing tussen twee trams. Vier van hen raakten zwaar gewond, maar ze zijn niet in levensgevaar. Het ongeval gebeurde in het centrum van de stad aan de halte Berliner Allee. Bij de trams zaten vol passagiers. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt. Fransman Alain Prost, viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, is eerder deze week slachtoffer geworden van een gewelddadige overval in zijn huis in Zwitserland. Prost, 71 jaar, zou lichtgewond zijn geraakt aan het hoofd. De homejackers zouden een van zijn zonen hebben gedwongen om de kluis te openen. Er waren meerdere gemaskerde daders, ze zijn nog niet gevonden. Belgian cat Julie van Loo heeft al een nieuwe basketploeg. Vanaf volgend seizoen speelt ze voor de Griekse kampioen Athinaikos. Die club heeft haar komst officieel bevestigd. Van Loo speelde dit jaar bij Galatasaray en tekende een tijdelijk contract bij New York Liberty in de States. Dat laatste contract werd vanmorgen niet meer verlengd. Julie van Loo is 33. En Jonas Vingegaard heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Italië. De Deen reed op de slotklim naar Pila iedereen uit het wiel en kwam solo over de streep. Hij neemt ook de roze leiderstrui over van Afonso Eulalio. De Oostenrijker Felix Gall werd tweede in de rituitslag, de Australiër Jay Hindley derde. Na een heldere nacht bij minstens 12 graden krijgen we zondag na het ochtendgrijs opnieuw een zomerse dag met zon en af en toe een wolkje. Temperaturen tot 29 graden.
1: Dit is Radio Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: is het nieuws bij Radio Dendria.
1: De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben Gvir, mag Frankrijk niet meer binnen. Aanleiding is een video die hij online zette. Op de beelden zijn opvarenden te zien van de hulpvloot Gaza Flotilla. Ze worden ruw vastgehouden en moeten knielen. Ben Gvir bespotte hen in zijn commentaar en noemde hen terroristen. Frankrijk en Italië vragen de Europese Unie om sancties tegen de politicus. In Düsseldorf in Duitsland zijn zeker 30 mensen gewond geraakt bij een frontale botsing tussen twee trams. Vier van hen raakten zwaar gewond, maar ze zijn niet in levensgevaar. Het ongeval gebeurde in het centrum van de stad aan de halte Berliner Allee. Beide trams zaten vol passagiers. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk, het onderzoek loopt. Fransman Alain Prost, viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, is eerder deze week slachtoffer geworden van een gewelddadige overval in zijn huis in Zwitserland. Prost, 71 jaar, zou lichtgewond zijn geraakt aan het hoofd. De homejackers zouden een van zijn zonen hebben gedwongen om de kluis te openen. Er waren meerdere gemaskerde daders, ze zijn nog niet gevonden. Belgian cat Julie van Loo heeft al een nieuwe basketploeg. Vanaf volgend seizoen speelt ze voor de Griekse kampioen Athinaikos. Die club heeft haar komst officieel bevestigd. Van Loo speelde dit jaar bij Galatasaray en tekende een tijdelijk contract bij New York Liberty in de States. Dat laatste contract werd vanmorgen niet meer verlengd. Julie van Loo is 33. En Jonas Vingegaard heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Italië. De Deen reed op de slotklim naar Pila iedereen uit het wiel en kwam solo over de streep. Hij neemt ook de roze leiderstrui over van Afonso Eulalio. De Oostenrijker Felix Gall werd tweede in de rituitslag, de Australiër Jay Hindley derde. Na een heldere nacht bij minstens 12 graden krijgen we zondag na het ochtendgrijs opnieuw een zomerse dag met zon en af en toe een wolkje. Temperaturen tot 29 graden.
0: Dit is Radio Dendria. Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
2: Jouw smaak, jouw muziek, dit is Radio Dendria.

Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken? Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Gerardsbergen.

0: en dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Vrijdag 12 juni, de vijfde barbecue dansant in Feestzaal Industrie in Gerardsbergen. Geniet van een heerlijke barbecue en na het dessert John Leo, winnaar van The Voice Senior. Afterparty met DJ Bart van de Keer. Bij mooi weer is het terras open. Reserveer nu via 0477 844968 of via diego.garcia@telenet.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: In de Verenigde Staten heeft een man van 21 het vuur geopend aan een controlepost in de buurt van het Witte Huis. Hij is neergeschoten en later aan zijn verwondingen overleden. Een voorbijganger raakte ook gewond. Door de schietpartij ging het Witte Huis even in lockdown. President Trump was op dat ogenblik ook aanwezig. Over het motief van de schutter is niet bekend. Volgens bepaalde media had hij psychische problemen. Op het filmfestival van Cannes zijn de twee hoofdrolspelers uit de film Coward samen bekroond met de prijs voor beste acteur. Het gaat om de jonge Belg Emmanuel Macchia en de Fransman Valentin Compagne. Coward is de nieuwe film van regisseur Lucas Dont en vertelt het liefdesverhaal van twee soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Voor Macchia was het zijn debuut op het Witte Doek. De Gouden Palm ging naar de Roemeense regisseur Christian Mungiu voor zijn film Fjord. Bij een grootschalige Russische aanval met drones en raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 1 dode en 24 gewonden gevallen. Daarbij werden enkele flatgebouwen en een school geraakt. Op verschillende plaatsen brak brand uit. De aanval was een vergelding voor Oekraïnse aanvallen op een gebied in het oosten van Oekraïne dat onder Russische controle staat. Racing Genk heeft zich verzekerd van winst in de Europe Playoffs. Op de slotspeeldag nam het alsnog de leiding over van Stondaar. De Limburgers wonnen overtuigend met 0-2 op het veld van OH Leuven. Stondaar leed thuis een pijnlijke 0-2-nederlaag tegen Charleroi. Na de wedstrijd liep het daar volledig uit de hand. Spelers van Charleroi daagden de supporters van Stondaar uit en die bestormden het veld. Racing Genk speelt volgende week nog een barragewedstrijd voor een Europees ticket. En Antwerp klopte Westerlo met 2-0. We krijgen opnieuw een zeer zonnige en warme dag. De temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 30 graden. Morgen en overmorgen doen we dat nog eens over. Vanaf woensdag komen er meer wolken opzetten, maar ook dan blijft het aangenaam met zo'n 23 graden.
1: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: erfenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Pieter Pools, de belleman van Geraardsbergen, mag deelnemen aan het prestigieuze World Town Crier Tournament in het Britse Chester. Hij werd geselecteerd met een speciaal geschreven roep over de Mattentaartenstad en neemt het in september op tegen de wereldtop van stadsomroepers.

naar zorg die echt bij jou past? Thuisverpleging Frauke staat voor je klaar. Elke dag opnieuw, met een warm hart en professionele zorg aan huis. In Groot Gerardsbergen, Lierde en Brakel kan je rekenen op iemand die luistert, begrijpt en zorg op maat biedt. Bel vandaag nog naar 0498 11 43 92. Of surf naar www.thuisverplegingfrauke.be. Thuisverpleging Frauke. Zorg op maat. Afgestemd op jouw noden.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet er van heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen. Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: In de Verenigde Staten heeft een man van 21 het vuur geopend aan een controlepost in de buurt van het Witte Huis. Hij is neergeschoten en later aan zijn verwondingen overleden. Een voorbijganger raakte ook gewond. Door de schietpartij ging het Witte Huis even in lockdown. President Trump was op dat ogenblik ook aanwezig. Over het motief van de schutter is niet bekend. Volgens bepaalde media had hij psychische problemen. Op het filmfestival van Cannes zijn de twee hoofdrolspelers uit de film Coward samen bekroond met de prijs voor beste acteur. Het gaat om de jonge Belg Emmanuel Macchia en de Fransman Valentin Compagne. Coward is de nieuwe film van regisseur Lucas Dont en vertelt het liefdesverhaal van twee soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Voor Macchia was het zijn debuut op het Witte Doek. De Gouden Palm ging naar de Roemeense regisseur Christian Mungiu voor zijn film Fjord. Bij een grootschalige Russische aanval met drones en raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 1 dode en 24 gewonden gevallen. Daarbij werden enkele flatgebouwen en een school geraakt. Op verschillende plaatsen brak brand uit. De aanval was een vergelding voor Oekraïnse aanvallen op een gebied in het oosten van Oekraïne dat onder Russische controle staat. Racing Genk heeft zich verzekerd van winst in de Europe Playoffs. Op de slotspeeldag nam het alsnog de leiding over van Stondaar. De Limburgers wonnen overtuigend met 0-2 op het veld van OH Leuven. Stondaar leed thuis een pijnlijke 0-2-nederlaag tegen Charleroi. Na de wedstrijd liep het daar volledig uit de hand. Spelers van Charleroi daagden de supporters van Stondaar uit en die bestormden het veld. Racing Genk speelt volgende week nog een barragewedstrijd voor een Europees ticket. En Antwerp klopte Westerlo met 2-0. We krijgen opnieuw een zeer zonnige en warme dag. De temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 30 graden. Morgen en overmorgen doen we dat nog eens over. Vanaf woensdag komen er meer wolken opzetten, maar ook dan blijft het aangenaam met zo'n 23 graden.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Goedemorgen, zondag 24 mei, een zonnige dag. Zo hoort een zondag te zijn. En twee uurtjes Jo van den Berg nu ter voorbereiding van onze bergezeltjestocht in Moerbeke. Hè. Dat is ieder jaar, daar staan wij ook live uit te zenden straks. Maar eerst nog die twee uurtjes Jo van den Berg erdoor pompen. Hier was Natalia als eerste aan de slag met Fragile and Not Broken. Breekbaar, maar niet gebroken. Zo hoort dat ook hier bij ons te zijn. En we kunnen ook zelfs video draaien. Hè? Video killed the radio star. Dit zijn de Buggles. Goedemorgen.

gaan even heel ver in de tijd. 1964, The Hollies en Just One Look. En je moet er maar alleen maar naar kijken, hè, naar de zon. En je wordt al warm. Ja, de hoge temperaturen hadden ze ons beloofd. En die hebben we nu al gekregen. En het is nog voor gans de week. Ja, geniet maar, zou ik zeggen. Hier zijn de radio's. Give me love.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Pieter Pools, de belleman van Geraardsbergen, mag deelnemen aan het prestigieuze World Town Crier Tournament in het Britse Chester. Hij werd geselecteerd met een speciaal geschreven roep over de Mattetaartenstad en neemt het in september op tegen de wereldtop van stadsomroepers.

Leven op het ritme van de nacht, dat was Aldi Barge. En in 1985 deden we dat allemaal. Hè. En het terrasje doen en blijven hangen. Ja, Margriet Ermans zou dat ook gezongen hebben, maar het gaat niet zo goed met Margriet. En we steunen haar natuurlijk en veel sterkte aan de familie en vooral voor Margriet. Rabiosa is hier, Shakira featuring Pitbull. En wie die Pitbull is, dat zullen we zo meteen horen.

In de jaren 70 gepusht door de piratenzenders Pussycat en Smile. En lachen doen we allemaal als de zon schijnt, want het leven is zoveel mooier als er een zonneschijntje is. Alhoewel, als de maan schijnt, kan het ook wel leuk zijn, vooral romantisch. Sleeping Satellite, het is Tasmin Archer.

0: vrijdag 12 juni de vijfde barbecue dansant in Feestzaal Industrie in Gerardsbergen. Geniet van een heerlijke barbecue en na het dessert John Leo, winnaar van The Voice Senior.
1: Verloren hart, verloren droom, ik ben alleen.
0: En daarna afterparty met DJ Bart van de Keer. Bij mooi weer is het terras open.
2: That's what you are.
0: Reserveer nu via 0477-844968 of via diego.garcia@telenet.be.
3: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.

Er mag af en toe eens een nieuw nummertje hier tussen zitten in het programma. Kamrad was dat in Be Mine. En ja, dan keren we maar eens terug in de tijd. Hè. Terug, laat ons zeggen, een 40-tal jaar geleden. Misschien zelfs iets meer. Get Down Tonight, Kissy and the Sunshine Band. Zeg het dan nog eens goed. Kissy and the Sunshine Band.

Wat een wonder, dat was Stef Bos. En ik neem nu al afscheid, want wij zijn nu aan het opstellen in Moerbeke op de Bergezeltjes familie fietstocht. En daar staan wij live uit te zenden. Hè. En rond deze tijd zal de ganse ploeg Ginder omschakelen. En ik wens ze veel succes daar. Jammer genoeg kan ik er niet bij zijn, want een zware agenda dit weekend. Happy Hour, dat zal zo meteen beginnen. Deodato, een goede dag nog, een goede dag in Moerbeke en overal waar je naar de muziek van Radio Dendria kan beluisteren.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be. Ben je op zoek naar zorg die echt bij jou past? Thuisverpleging Frauke staat voor je klaar. Elke dag opnieuw, met een warm hart en professionele zorg aan huis. In Groot-Geraardsbergen, Lierde en Brakel kan je rekenen op iemand die luistert, begrijpt en zorg op maat biedt. Bel vandaag nog naar 0498 11 43 92. Of surf naar www.thuisverplegingfrauke.be. Thuisverpleging Frauke. Zorg op maat. Afgestemd op jouw noden.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: In de Verenigde Staten heeft de man van 21 het vuur geopend aan een controlepost in de buurt van het Witte Huis. Hij is neergeschoten en later aan zijn verwondingen overleden. Een voorbijganger raakte ook gewond. Door de schietpartij ging het Witte Huis even in lockdown. President Trump was op dat ogenblik ook aanwezig. Over het motief van de schutter is niet bekend. Volgens bepaalde media had hij psychische problemen. Op het filmfestival van Cannes zijn de twee hoofdrolspelers uit de film Coward samen bekroond met de prijs voor beste acteur. Het gaat om de jonge Belg Emmanuel Macchia en de Fransman Valentin Compagne. Coward is de nieuwe film van regisseur Lucas Dont en vertelt het liefdesverhaal van twee soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Voor Macchia was het zijn debuut op het Witte Doek. De Gouden Palm ging naar de Roemeense regisseur Christian Mungiu voor zijn film Fjord. Bij een grootschalige Russische aanval met drones en raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 1 dode en 24 gewonden gevallen. Daarbij werden enkele flatgebouwen en een school geraakt. Op verschillende plaatsen brak brand uit. De aanval was een vergelding voor Oekraïnse aanvallen op een gebied in het oosten van Oekraïne dat onder Russische controle staat. Racing Genk heeft zich verzekerd van winst in de Europe Playoffs. Op de slotspeeldag nam het alsnog de leiding over van Stondaar. De Limburgers wonnen overtuigend met 0-2 op het veld van OH Leuven. Stondaar leed thuis een pijnlijke 0-2-nederlaag tegen Charleroi. Na de wedstrijd liep het daar volledig uit de hand. Spelers van Charleroi daagden de supporters van Stondaar uit en die bestormden het veld. Racing Genk speelt volgende week nog een barragewedstrijd voor een Europees ticket. En Antwerp klopte Westerlo met 2-0. We krijgen opnieuw een zeer zonnige en warme dag. De temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 30 graden. Morgen en overmorgen doen we dat nog eens over. Vanaf woensdag komen er meer wolken opzetten, maar ook dan blijft het aangenaam met zo'n 23 graden.
1: Dit is Radio Dendria. Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Lily Allen en Fuck You, een hele goede morgen. 19 minuten na 10 uur en vandaag staan we live op het Moerbekeplein ter gelegenheid van de 22e Bergezeltochtocht. En ook Björre, die staat naast mij.
1: Ja, goedemorgen iedereen. Zonnetje meegebracht en Renata meegebracht. Kan niet beter zijn.
0: Voilà, meer moet je geen niet hebben, hè, jongen?
1: Nee, ik ben op content,
0: Dat is allemaal in orde. En straks dan vertrekken ze hier vanaf 11 uur. Maar ik heb al heel wat mensen zien vertrekken, ja? Het is precies een beetje sneller gegaan. Ja, het is misschien door de warmte, dat
1: misschien
0: kan ook, hè?
1: Misschien zou kunnen, maar ik denk het niet.
0: Nee, ik denk het wel. Ik ben er vrij zeker van. En ik heb ook al lopers gezien. Het is niet alleen fietsen, maar het gaat er nog iemand gaan lopen.

elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel

0: Radio Dendria met het streeknieuws.
1: Pieter Pools, de belleman van Geraardsbergen, mag deelnemen aan het prestigieuze World Town Crier Tournament in het Britse Chester. Hij werd geselecteerd met een speciaal geschreven roep over de Mattetaartenstad en neemt het in september op tegen de wereldtop van stadsomroepers.
0: Dit is Radio Dendria.

0: ABBA en Summer Night City brengen de zomer niet alleen van daar buiten, maar ook uit jouw radio. Is het goed gelukt, Renata?
1: Ja, het is heel goed gelukt. En de zomer, die zomernachten kunnen wel gevaarlijk zijn, hè? Want dan blijven de mensen wakker. Hè?
0: Ja, en naar boksmatje kijken en zo.
1: Dan heb je pech en heb je niet veel geslapen.
0: Nee.
1: Enfin, dit is Frank Sinatra en My Way.

0: Wout van Bazaar.
1: Ja, liever snel naar de hel of traag naar de hemel. We mogen kiezen vandaag 27 kilometer of 35. Wat ga jij doen?
0: Schoon blijven staan. Dat ga ik doen. Het is veel te warm om iets anders te doen.
1: We hebben Cupid klaarstaan.

0: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, de Gerardsbergen.
1: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be. Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: In de Verenigde Staten heeft een man van 21 het vuur geopend aan een controlepost in de buurt van het Witte Huis. Hij is neergeschoten en later aan zijn verwondingen overleden. Een voorbijganger raakte ook gewond. Door de schietpartij ging het Witte Huis even in lockdown. President Trump was op dat ogenblik ook aanwezig. Over het motief van de schutter is niets bekend. Volgens bepaalde media had hij psychische problemen. Op het filmfestival van Cannes zijn de twee hoofdrolspelers uit de film Coward samen bekroond met de prijs voor beste acteur. Het gaat om de jonge Belg Emmanuel Macchia en de Fransman Valentin Compagne. Coward is de nieuwe film van regisseur Lucas Dont en vertelt het liefdesverhaal van twee soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Voor Macchia was het zijn debuut op het Witte Doek. De Gouden Palm ging naar de Roemeense regisseur Christian Mungiu voor zijn film Fjord. Bij een grootschalige Russische aanval met drones en raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 1 dode en 24 gewonden gevallen. Daarbij werden enkele flatgebouwen en een school geraakt. Op verschillende plaatsen brak brand uit. De aanval was een vergelding voor Oekraïnse aanvallen op een gebied in het oosten van Oekraïne dat onder Russische controle staat. Racing Genk heeft zich verzekerd van winst in de Europe Playoffs. Op de slotspeeldag nam het alsnog de leiding over van Standaard. De Limburgers wonnen overtuigend met 0-2 op het veld van OH Leuven. Standaard leed thuis een pijnlijke 0-2-nederlaag tegen Charleroi. Na de wedstrijd liep het daar volledig uit de hand. Spelers van Charleroi daagden de supporters van Standaard uit en die bestormden het veld. Racing Genk speelt volgende week nog een barragewedstrijd voor een Europees ticket. En Antwerp klopte Westerlo met 2-0. We krijgen opnieuw een zeer zonnige en warme dag. De temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 30 graden. Morgen en overmorgen doen we dat nog eens over. Vanaf woensdag komen er meer wolken opzetten, maar ook dan blijft het aangenaam met zo'n 23 graden.
2: Voor groeten en verzoeken bel 054 44 17 50. De muzikale wensbox.
4: Een hele goede morgen en welkom in de muzikale wensbox vandaag. Net iets anders dan op andere dagen, want wij zijn live hier op het Moerbekeplein voor de familiefietstocht van de Bergezelkes en heel veel volk al, hè, Bjorn?
5: Ja, het ziet er eigenlijk redelijk zwart van volk en het is nog maar 11 uur eigenlijk.
4: En groeten en verzoeken, het kan op de 054 44 17 50 of gewoon via onze website van radiodendria.be. Dan vind je daar het invulformulier en zo kan je jouw favoriete plaatje aanvragen. Dus gewoon doen vanaf nu.
2: Dit is Radio Dendria. Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Tata in haar beste dance moves. Ze is redelijk in vorm en de mensen die hier voor mij staan, dat zijn hele moedige mensen. Hopen, hopen, hopen.
1: Ik ben al blij dat al die mensen dat thuis daar niet kunnen zien, want ik sta hier gewoon heel stil. Durf me niet te veel bewegen, want het zweet komt nu al langs mijn rug zo naar beneden. Dus al wat je nu zegt, zijn die dromen die je gehad hebt vannacht, ook al heb je niet geslapen. Enfin, we hebben een eerste verzoekje en dat werd aangevraagd door Christophe Haïtan. En hij had graag een plaatje gehoord van Queen met We Are The Champions. En omdat zijn ploegje kampioen heeft gespeeld. Enfin, ik ben daar niet zo happy mee, maar
0: ik wel.
1: Ieder zijn goesting zeker. Hè? Ja, Björn, het is gedaan. Ik kom niet meer naast u staan. Voilà, hier is Queen.

zorg die echt bij jou past? Thuisverpleging Frauke staat voor je klaar. Elke dag opnieuw, met een warm hart en professionele zorg aan huis. In Groot Gerardsbergen, Lierde en Brakel kan je rekenen op iemand die luistert, begrijpt en zorg op maat biedt. Bel vandaag nog naar 0498 11 43 92, of surf naar www.thuisverplegingfrauke.be. Thuisverpleging Frauke. Zorg op maat. Afgestemd op jouw noden.

0: Hand en Can't Take My Hand Off You. En de mensen die zijn hier al vertrokken, allee, toch een paar, want blijkbaar is het volledig uitverkocht. 1800 kaarten zijn de deur uit, maar er kunnen er ook nog een paar hier aan de kassa komen aansluiten. Dat kan nog wel.
1: Tot 2 uur kunnen de mensen nog vertrekken en aan de kassa is het maar 12 uur. En je krijgt er behoorlijk wat voor in de plaats, Renate.
0: Ja, en de eerste stop, vertel eens Björn, na hoeveel kilometer is dat?
1: Na 12,5 kilometer, dat is toch al een eentje, Renate.
0: Ja, het zal wel zijn. Dan mogen ze de eerste keer stoppen. En waar mogen ze stoppen dan?
1: Als ik het hier goed heb, op het voetbalterrein in Bever in Pontenbeek, nummer 12 is dat.
0: Ja, en overal aan die stops, daar krijgen ze altijd iets. En daar is het borrelnootjes, sangria of een frisdrankje.
1: Ja, zijn ze al goed gelanceerd, hè?
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja, en de tweede stop die ligt dan op 24,5 kilometer aan Zaal Ter Waarden, als ik het goed zie, in Sint-Pieterskapelle. Dat is ook al ver, hè?
0: Dat is voor mij heel ver. Met auto niet, maar met een fiets. Enfin, daar krijgen ze koffie of een frisdrank met een matte taart.
1: En dan is het nog een stopje in Vianen. Bij Carrosserie van Wittenberg, dat is te voet voor ons al iets minder ver van hier, maar dan hebben de meesten of de mensen toch al 32 kilometer afgelegd.
0: Ja, en dan zijn ze er ver. Daar krijgen ze nog een Hense strop, Ename Rouge en Salametti.
1: Voilà. Al...
0: Hey, en pas op, als je die Gentse strop of die Ename Rouge gedronken hebt, ja, dan moet je content zijn dat je niet veel kilometers meer moet zien.
1: Wel, ik ben blij dat je het zegt, Renata, want dan scheidt hij nog 3 kilometer van een eeuwige roem en aankomst hier op het Moerbeekeplein na memorabele 35 kilometer en goed gelanceerd met al die alcohol.
0: Mm-hmm. En dan wacht er ook nog Ename Blond of Ename Rouge op de mensen. En natuurlijk, traditiegetrouw, het broodje met worst. Altijd heel lekker op de barbecue gemaakt, dat broodje. En natuurlijk niet te vergeten, vanavond gaat het feest hier losbarsten. Want dan komt DJ Stefan van Vlaanderen hier een beetje muziek draaien. En al de mensen, ja, entertainen, hè.
1: Ja,
0: voilà,
1: ja.
0: Zie. Nu gaan wij dat nog een beetje doen met de muzikale wensbox. En als je graag een plaatje hoort, laat het mij gerust weten op de 054 44 1750. Via de website kan het of gewoon hier komen aanvragen. Dat kan ook nog. Dit is Michael Jackson.

0: Ik heb met Steve hier een kleine contest gedaan. Wie kan Michael Jackson het beste houden? Ik heb gewonnen, denk ik.
1: En ik heb het niet gehoord.
0: Gelukkig maar.
1: Nee, ik was gewoon een keer even bij DJ Stefan en ook nog bij DJ Robbie. Want Robbie die komt om 5 uur hier ons vervangen. Ja, maar binnen in de tent. Hij gaat nog een beetje warmer hebben.
0: Ja, het gaat daar ook buffen zijn, hè.
1: Ja, want straks gaat die zon er heel goed op schijnen.
0: En lekker dansen.
1: Hey, pas op, we gaan er niet mee lachen, want die zon...
0: Ja, ze zit hier ook, hè.
1: Op schijnen. Groeten en verzoeken, het kan nog altijd. En we hebben een volgend verzoekje. En dat is voor Danny en Adelina vanwege de vrienden van de Heuvelstraat. En zij kozen voor deze van Joe Harris en Maria Magdalena. MUZIEK

0: dat was nog Bruno Mars en Just Might. En naast mij staat er een meneer, een hele goede middag, mag ik al zeggen, want het is al middag. Wat is jouw naam?
1: Daniel.
0: Daniel, van waar kom jij?
1: Sint-Lieve-Zessen.
0: Sint-Lieve-Zessen, en is het de eerste keer dat jij meedoet hier aan die Bergezelkestocht?
1: Ja, ik denk het wel. Mijn vrouw had eerst gezegd dat het ezelkoers was, maar ik zei, daar doe ik niet aan mee hoor.
0: maar het is een familiefietstocht, hè?
1: Het was dan met de fiets, ja, dat is al wat beter.
0: Ah, je dacht dat eigenlijk een wedstrijd was hoor, dat je moest gaan winnen.
1: Ja, dat ze meer een ezelijker ging gaan lopen.
0: Maar ze mocht gewoon rustig meerijden met u en jij mocht meerijden met haar.
1: En
0: ik heb al afgeroepen daar straks, je gaat heel wat drankjes krijgen, zoals een sangria, en dan krijg je ook nog eename. Dat ziet er al beter uit, zeker, hè?
1: Dat verbetert de zaak.
0: Voilà, en dan ga je volgend jaar zeker terugkomen.
1: Zeker. Als zo lang dat duurt. Ik zal op voorhand al een keer komen kijken.
0: Ja. Als je straks toekomt, mag je ook nog een keer bij mij komen voor te zeggen hoe dat geweest is. Is dat goed?
1: Zeer goed.
0: Want ik ben heel benieuwd, want wij kunnen hier niet weg, hè.
1: Misschien kan ik naar die Nina en die sangria een liedje zelf zingen.
0: Voilà, dat is dat. Je mag er nu zelf eentje kiezen, zie. Wat dat je gevraagd hebt daar juist aan mij. Ik kan dat lezen.
1: Ik denk het wel zeker.
0: Ja.
1: Je denkt maar dat je alles mag van mij.
0: Ja, dat was het. Dat je
1: ja, van Frans-Duits.
0: Ja, dus Frans-Duits. En als je liefhebber bent van die muziek, dan moet je zeker eens gaan luisteren naar Dendria Plus. Want daar draaien we heel veel Nederlandstalige muziek en meezingers en ook klassiekers. Dus hè, zeker een keer luisteren. Ik ga je flyerken. Ik heb dat al gekregen. Maar nu gaan we genieten van je plaatje en je mag uit volle borst meezingen.
1: Oelala.
0: Bedankt, hè. En veel succes. Salut.
1: Ja, dank u.

Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Gerardsbergen.

0: een van mijn favoriete zangers, Ed Sheeran en Bad Habits.
1: Ik dacht al dat je weg waart.
0: Nee, Renata, ik blijf speciaal voor jou, bij jou, altijd.
1: Oh, man.
0: Zeg, Renata, ik heb een vraagje.
1: Ja.
0: Nu liggen hier al heel de tijd twee zakken van Van Bellen voor mijn neus. Ik vermoed dat daar koffiekoeken in zitten, die lachen naar mee.
1: Dat moeten we allemaal op de radio zeggen. Allee, ja, ik kan mij daar gewoon niet vragen. Hè.
0: Nee,
1: hij wil nog gratis reclame gaan maken ook. Enfin,
0: dat was niet de bedoeling.
1: Het is een echte, het is een echte. Diego Garcia, die is aan het joggen in Gent. Straks komt hij ook naar Moerbeke, zei hij. Maar hij had toch graag nog een plaatje gehoord. En dat was deze, of dat is deze, van ABBA. En Knowing Me, Knowing You. Veel succes daar.

0: Onze joggende Diego Garcia ergens in het ganse weer deze ook tevreden met ABBA en Knowing Me, Knowing You.
1: Ja, en groeten en verzoeken, het kan nog altijd op 054 44 1750 ofwel via de website van Radio Dendria. En natuurlijk, als je hier komt naar het Moerbekeplein, mag je je favoriete plaat ook komen aanvragen. En we draaien ze dan met heel veel plezier. Straks na 12 uur nog 1 uurtje. De muzikale wensbox. Live hier, van op het Moerbekeplein.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling, gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling, Markt 6, De Gerardsbergen.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: In Torhout is gisteravond een man gewond geraakt toen hij langs de sporen werd aangereden door een trein. Hij liep daar met twee vrienden op een verboden plek. Het treinverkeer tussen Roeselare en Brugge bleef de hele avond onderbroken. Op de trein zaten 22 reizigers. Zij konden verder reizen met bussen. Infrabel waarschuwt opnieuw dat spoorlopen levensgevaar. Een man in Frankrijk is veroordeeld tot 25 jaar cel voor verkrachting, marteling en uitbuiting van zijn partner. Hij heeft de meeste feiten bekend, maar houdt zelf vol dat het om sadomasochistische spelletjes ging. De vrouw verklaarde dat zij jarenlang onder dwang seks moest hebben met honderden mannen. Tegen de man was levenslang geëist. De zaak kwam aan het licht nadat de vrouw haar verhaal deelde met een vriendin. In Pakistan zijn zeker 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Er zijn ook tientallen gewonden. De bom ging af toen net een passagierstrein voorbij kwam. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons. Die kantelden en vatten vlam. De aanslag gebeurde in de westelijke provincie Balochistan en is opgeëist door de separatisten die de provincie willen afscheuren van Pakistan. Ze zeggen dat die was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. In die regio zijn inderdaad veiligheidstroepen actief en gebeuren vaker aanslagen op stations en treinen. De koning van Marokko heeft gratie verleend aan 18 Senegalese voetbalsupporters. Zij werden veroordeeld na rellen tijdens de Afrika Cup, die in december en januari in Marokko werd gespeeld. Senegal verloor toen de Afrika Cup-titel nadat de Afrikaanse voetbalbond de 1-0 zege omzette in een 3-0 nederlaag en Marokko tot kampioen uitriep. In Senegal is meermaals betoogd om de supporters vrij te laten. De Marokkaanse koning is nu tot dat besluit gekomen vanwege het naderende offerfeest en de eeuwenoude broederlijke banden tussen beide islamitische landen, is te lezen in een schriftelijke verklaring. Het is een zonnige dag met hoge wolkenvelden en temperaturen tot 28 graden. Ook morgen en overmorgen nog volop zon bij maximaal 30 graden.
2: Voor groeten en verzoeken bel 054 44 17 50. De muzikale wensbox.
4: 2 minuten na 12 uur, nog steeds de muzikale wensbox en dat tot 1 uur. En deze keer live van op het Moerbekeplein ter gelegenheid van de 22e Bergezelkestocht. En Björre, hebben we het daarnet gehoord, hoge wolkenvelden. Ik weet niet waar dat de Brian dat vandaan haalt, maar
5: ja, ja.
4: Veel wolken zie ik hier precies toch
5: de
4: niet.
5: De meeste droom, zijn bedrog.
4: Ja, zie je het? De Björre die weet dat. Enfin. Groeten en verzoeken, laat ze maar komen. Ik wacht op jullie verzoekje. Het kan via de website of gewoon telefonisch of hier komen aanvragen ter plaatse.
2: Het is Radio Dendria.
6: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Original Sin from INXS. Hier in de muzikale wensbox van zondag 24 mei. En groeten en verzoeken, het kan nog altijd.
1: Empezó el verano, fuego.

0: Baby, I need your loving. Fantastisch, hè?
1: Ja, wat jong. De voortopse. Ik zeg allee, hoe lang gaat het nog duren voordat het niet zegt? Het was een beetje moeilijk, precies.
0: En anders praat ik te veel.
1: Ja, nee. Als je moet praten, praten niet. Als je niet moet praten, praten wel. Enfin, ja.
0: Gaan we nog wat granaten?
1: Nee, dit is speciaal voor Saskia. Voor die tomaten. Dat ze aan het snijden is. Ik weet het niet, hè, maar die is misschien dat gras aan het afvrijen. Ofwel ligt hem eens in een zetel en zegt ze, laat het gras maar groeien. Hier is Sam Goris.

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Vrijdag 12 juni, de vijfde barbecue dansant in Feestzaal Industrie in Geraardsbergen. Geniet van een heerlijke barbecue en na het dessert John Leo, winnaar van The Voice Senior.
2: Verloren hart, verloren droom, ik ben alleen.
1: En daarna afterparty met DJ Bart van de Keer. Bij mooi weer is het terras open. That's what you are. Reserveer nu via 0477 844968 of via diego.garcia@telenet.be.
3: Radio Dendria met het streeknieuws.
4: Pieter Pools, de belleman van Geraardsbergen, mag deelnemen aan het prestigieuze World Town Crier Tournament in het Britse Chester. Hij werd geselecteerd met een speciaal geschreven roep over de Mattentaartenstad en neemt het in september op tegen de wereldtop van stadsomroepers.
5: Radio Dendria, live, val op de 22e Bergezelkunde.

0: How do you do? Just say bye bye. Maar dat gaan wij nog lang niet doen, Renata.
1: Nee, nee. En alles gaat nog volledig goed met jou?
0: Nee, nee. Perfect, perfect. De maak begint te knorren, maar dat komt wel goed.
1: Ja, bij je knorst ze altijd.
0: Dat is ook waar. Fijn.
1: Groeten en verzoeken. Het kan nog altijd telefonisch via de website of gewoon hier komen aanvragen. We hebben een volgend verzoekje en dat luidt als volgt. Graag hadden we een plaatje aangevraagd voor onze lieve schat dat gisteren zijn lentefeest heeft gedaan. Het mag een plaatje zijn van Louis, hutje van Babette. Dus Louis Flion. En hoe noemt dat ventje die zijn lentefeest heeft gedaan? Wel, die noemt ook Louis. Een dikke proficiat, Louis. En dat komt allemaal vanwege jouw mama en jouw papa. En zij zien jou heel graag. Dus speciaal voor jou, van ons ook hier, een dikke proficiat. Louis Flion en hutje van Babette.

0: dat zijn Polonaise en raclette, meer moet dat niet zijn.
1: Louis Fluon, Hutje van Mabet, speciaal gedraaid voor het lentefeest van Louieke Bansaar. Kwam vanwege zijn mama en zijn papa. En ik heb hier daarnet een bericht gekregen van Silke Kozemans. Want die zegt, draait daar eens een plaatje voor Bjorn, want hij is grote fan van Ed Sheeran, Shape of You. Ik vroeg mij af, ga je dan toch nog van straat geraken, joh?
0: Misschien. Ben je toch goed bezig?
1: Ja, jij bent goed bezig, maar ik weet niet, hè, of dat ze daar nog aan bedenken. Enfin, hier ze. Geef maar alles. Ed Sheeran is hier.

0: of You. Ed Sheeran en Shape of You, aangevraagd voor Bjorn Huwaert. En dat kwam allemaal vanwege Silke Kozemans. Maar blijkbaar heeft ze haar naam nu al veranderd. Enfin, proficiat Bjorn.
1: Aye.

vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.

0: vallen uit True Blue. Ik heb even naar de lucht gekeken. Onze hoge bewolking, nou ja, ze is ver te zoeken, maar de lucht kan niet blauwer zijn dan dit, Renata.
1: Ik heb het nog niet goed gezien, maar ik geloof u wel. En een plaatje aanvragen, dat kan nog altijd. Als je hier bent, kom maar gerust bij ons. Wij draaien dat met heel veel plezier. En deze werd aangevraagd zomaar. En ze hadden gelijk, hè. Bart Kajal en mooi weer vandaag. Goedemiddag.

0: Bart Kajel. En die wist het dat het mooi weer ging zijn vandaag. En ik zou zeggen, je kan nog altijd al hier komen om te starten, maar er zijn al heel veel mensen vertrokken en naast mij staat onze burgemeester. Dag Fernand.
1: Ja, goedemiddag.
0: We zien elkaar elke dag bijna, hè?
1: Ja, het zijn,
0: of toch in het weekend.
1: Het zijn topweekends voor Gerardsbergen alleszins.
0: Inderdaad, gisteren was je daar ook en vandaag mag je met mij het interview doen. Vertel eens, jij gaat meerijden, hè?
1: Ja, we zijn hier op de Bergezelkens fietstocht. Ik rijd elk jaar graag mee. We zijn altijd met een fijne groep vrienden, ook kinderen bij, want het is echt een familiefietstocht. En dat maakt het zo fijn dat hier heel veel generaties samengebracht worden op het Moerbekeplein.
0: Ja, ze hebben ook natuurlijk aan die kinderen gedacht, want ze kunnen 35 kilometer doen of de 27, misschien de korte versie, beter voor de kindjes. En ik zie dat er daar kindjes enthousiast zijn dat jij hier naast mij staat.
1: Ja, inderdaad. Hè. Wij gaan de korte versie doen met de kinderen, 27 kilometer. Maar elk jaar is het toch wel een fantastische parcours. Vorig jaar was het een heel zwaar parcours ook, maar men heeft mij beloofd dat het iets minder zwaar zal zijn vandaag, dat het zeker voor iedereen te doen is. Wij ondersteunen zo'n initiatief als stad heel graag trouwens. We faciliteren dit mee, maar het is toch wel het mooiste dat je kan hebben, dat vrijwilligers zoiets organiseren. Liefst 1900 mensen gaan vandaag gaan meefietsen.
0: Inderdaad, want daar straks waren het er nog 1800. Ze hadden nog 50 kaarten over om hier te verkopen. Maar blijkbaar zijn er al mensen vertrokken zonder kaarten, hè?
1: Ja, ik kreeg de melding dat het uitverkocht is, hè. Dus men heeft de 1900 deelnemers bereikt. En dat is toch ronduit fantastisch. Een toporganisatie. En de mensen merken ook de kwaliteit van deze organisatie. En daardoor komt iedereen elk jaar terug.
0: En natuurlijk heel veel geluk met het weer dat ze hebben, hè?
1: Misschien een beetje te veel geluk, hè, want het is toch wel heel warm. Maar we zijn allemaal goed ingesmeerd. Hè. We hebben een hoofddeksel of een fietshelm aan. Dus we zijn er klaar voor een fantastische namiddag. En uiteraard ook nog de afterparty op het Moerbekeplein.
0: Ja, dat mogen we zeker niet vergeten. Maar ik had gezien, dus het is een traditie. Elke week, of op de week daarvoor, dan gaan ze op bedevaart voor het goede weer. Maar ik denk dat Planchy, zoals ze hem noemen, een beetje te dicht bij Maria heeft gestaan en dat ze gezegd heeft, kijk, ik ga nu al het goede weer geven, maar dat gaan we kunnen hebben. Maar ja, die 30 graden, dat is er wel een beetje over, hè.
1: Vroeger hadden we arme klaren in Gerardsbergen, waar de mensen hun eieren naar brachten voor het goede weer. De arme klaren zijn weg, maar de zon is gebleven in Gerardsbergen.
0: Inderdaad. Allee, ik ga u heel veel succes wensen en veel plezier en kom straks een keer vertellen hoe dat geweest is. Hè.
1: Dat ga ik zeker doen, dank u wel.
0: Graag gedaan, dank u, dag.
2: Radio Dendria, live, val op de 22e Bergezeltjes van

0: Afghanistan met We Got a Love Thing. Mannen, voor zij die zich vervelen, terras is geopend. Iedereen is welkom. Het is hier heel gezellig.
1: Het is hier zeker gezellig en wij blijven hier natuurlijk ook nog een tijdje staan met muziek. Dus na 1 uur hoor je ons terug. Maar nu eerst nog Tina Turner en David Bowie en Tonight.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
2: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne?

0: In Torhout is gisteravond een man gewond geraakt toen hij langs de sporen werd aangereden door een trein. Hij liep daar met twee vrienden op een verboden plek. Het treinverkeer tussen Roeselare en Brugge bleef de hele avond onderbroken. Op de trein zaten 22 reizigers. Zij konden verder reizen met bussen. Infrabel waarschuwt opnieuw dat spoorlopige levensgevaar. Een man in Frankrijk is veroordeeld tot 25 jaar cel voor verkrachting, marteling en uitbuiting van zijn partner. Hij heeft de meeste feiten bekend, maar houdt zelf vol dat het om sadomasochistische spelletjes ging. De vrouw verklaarde dat zij jarenlang onder dwang seks moest hebben met honderden mannen. Tegen de man was levenslang geëist. De zaak kwam aan het licht nadat de vrouw haar verhaal deelde met een vriendin. In Pakistan zijn zeker 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Er zijn ook tientallen gewonden. De bom ging af toen net een passagierstrein voorbij kwam. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons. Die kantelden en vatten vlam. De aanslag gebeurde in de westelijke provincie Balochistan. En is opgeëist door de separatisten die de provincie willen afscheuren van Pakistan. Ze zeggen dat die was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. In die regio zijn inderdaad veiligheidstroepen actief en gebeuren vaker aanslagen op stations en treinen. En de koning van Marokko heeft gratie verleend aan 18 Senegalese voetbalsupporters. Zij werden veroordeeld na rellen tijdens de Afrika Cup, die in december en januari in Marokko werd gespeeld. Senegal verloor toen de Afrika Cup-titel nadat de Afrikaanse voetbalbond de 1-0 zege omzette in een 3-0 nederlaag en Marokko tot kampioen uitriep. In Senegal is meermaals betoogd om de supporters vrij te laten. De Marokkaanse koning is nu tot dat besluit gekomen vanwege het naderende offerfeest en de eeuwenoude broederlijke banden tussen beide islamitische landen. Dat is te lezen in een schriftelijke verklaring. Het is een zonnige dag met hoge wolkenvelden en temperaturen tot 28 graden. Ook morgen en overmorgen nog volop zon bij maximaal 30 graden.
1: Dit is Radio Dendria.
2: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: vida. Belle Perez en que viva la vida. Het is toch een prachtige madame met een hele mooie stem, hè, Björn?
1: Ja. Het is nog niet warm genoeg, maar als Belle Perez heeft de temperatuur nog een stukje hoger de lucht ingejaagd.
0: 6 minuten na 1 uur nog steeds live van op de Bergezeltocht dat we hier zijn. Ik weet niet wat jij van problemen hebt, want ik zie je aan die knopjes en ik zie jou kijken.
1: Mijn hoofdtelefoon die kraakte even, dus ik dacht...
0: Ja, maar. Ofwel was het gewoon je hoofd.
1: Maar Renata, ik heb geen dansen, het is misschien daar niet.
0: Ja, dat is het.

0: ik stil van, Renata.
1: Het is een pracht van een plaatje.
0: Look Away, was dat?
1: Ja, van Chicago.
0: Chicago, dat was het.
1: Ja, ik wist het nog wel, jong. Zeg,

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet er van heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.

0: Iară nata, hoi nu fomi, porcă tine mă încor, sirindu.
1: Allee, vooruit. We gaan nog een beetje verder doen, hè, voor de mensen die daar thuis zitten en ze zeggen in hun eigen van, ja, het is goed weer, ik weet niet wat doen. Het kan gewoon hier op een terrasje komen zitten zijn, hè.
0: Kijk, Renata, ik heb net een vraag gesteld voor Kutu en Moncar. Het antwoord staat hier al klaar met UB40.
1: Ja, tja.
0: Maybe tomorrow.
1: Wishful thinking, jong. Dus je weet het, als je daar thuis zit, je weet niet wat doen, je wilt graag een pintje komen drinken of iets anders, het kan natuurlijk op het Moerbekeplein. En fietsen, dat kan nog.

0: John Travolta en Grease Lightning. En ik moet nog even iets rechtzetten, want ik had gezegd een half uurtje fietsen. Maar nee, het is geen half uurtje fietsen. Een half uurtje nog voor het vertrek. Dat bedoel ik.
1: En zijn er ondertussen al maar 28 minuten niet meer.
0: Ja.
1: Het al een beetje op.
0: Zal op die 2 minuten nog niet.
1: Nee. Weet je wat? We gaan dat gewoon nog eens proberen. We gaan dat doen met Timmy T en One More Try.

elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel

0: zijn er allemaal toch wel een heel klein beetje ondersteboven. Want het is hier bakken en braden en teachen, geeft het voorbeeld.
1: Mijn mond was nog niet leeg. Het was een lekkere worst, hè. Geef maar toe.
0: Dat klinkt echt wel fout, Renata.
1: Ja, nee, het is hoe dat jij opneemt.
2: Zo kennen we nu.
0: Pure magie, pure magie.
2: Ja, vooral dubbelzinnig. Hier is Camille. Ik was...

0: Sarietje, speciaal voor al onze luisteraars wereldwijd, I love your smile, Shanice.
1: Ja, en ik had gezegd plaatjes tot 1 uur, maar nee, ze mogen nog altijd plaatjes komen aanvragen. Hè. En zeker hier ter plaatse kan dat ook, als je graag een plaatje hoort. Kom maar gerust bij mij of bij Bjorn en we draaien dat met heel veel plezier. En ik heb ook nog een berichtje gekregen en dat is met de vraag om een plaatje te draaien voor Christophe en Sylvie. Komt allemaal vanwege Eddie, Sas, Omi en de schoonzus. En ze zeggen ook aan Eddie en Sylvie dat ze aan het barbecue zijn en aan hun denken. Werken in die hitte, ja, kies maar, zeggen ze. De barbecue of...
0: Maar wij zijn niet aan het werken, Renato.
1: Ja, maar nee, ik bedoel die mensen, hè.
0: Ja.
1: Die mensen zeggen, kiezen voor de barbecue of werken daar op de markt.
0: Ja,
1: ik denk dat Christophe daar gewoon zit met een roze bottel thee. Wel deze van Aurélie.

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Ben je op zoek naar zorg die echt bij jou past? Thuisverpleging Frauke staat voor je klaar. Elke dag opnieuw, met een warm hart en professionele zorg aan huis. In Groot Geraardsbergen, Lierde en Brakel kan je rekenen op iemand die luistert, begrijpt en zorg op maat biedt. Bel vandaag nog naar 0498 11 43 92. Of surf naar www.thuisverplegingfrauke.be. Thuisverpleging Frauke. Zorg op maat. Afgestemd op jouw noden.

0: In Torhout is gisteravond een man gewond geraakt toen hij langs de sporen werd aangereden door een trein. Hij liep daar met twee vrienden op een verboden plek. Het treinverkeer tussen Roeselare en Brugge bleef de hele avond onderbroken. Op de trein zaten 22 reizigers. Zij konden verder reizen met bussen. Infrabel waarschuwt opnieuw dat spoorlopige levensgevaar. Een man in Frankrijk is veroordeeld tot 25 jaar cel voor verkrachting, marteling en uitbuiting van zijn partner. Hij heeft de meeste feiten bekend, maar houdt zelf vol dat het om sadomasochistische spelletjes ging. De vrouw verklaarde dat zij jarenlang onder dwang seks moest hebben met honderden mannen. Tegen de man was levenslang geëist. De zaak kwam aan het licht nadat de vrouw haar verhaal deelde met een vriendin. In Pakistan zijn zeker 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Er zijn ook tientallen gewonden. De bom ging af toen net een passagierstrein voorbij kwam. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons. Die kantelden en vatten vlam. De aanslag gebeurde in de westelijke provincie Balochistan en is opgeëist door de separatisten die de provincie willen afscheuren van Pakistan. Ze zeggen dat die was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. In die regio zijn inderdaad veiligheidstroepen actief en gebeuren vaker aanslagen op stations en treinen. De koning van Marokko heeft gratie verleend aan 18 Senegalese voetbalsupporters. Zij werden veroordeeld na rellen tijdens de Afrika Cup, die in december en januari in Marokko werd gespeeld. Senegal verloor toen de Afrika Cup-titel nadat de Afrikaanse Voetbalbond de 1-0 zege omzette in een 3-0 nederlaag en Marokko tot kampioen uitriep. In Senegal is meermaals betoogd om de supporters vrij te laten. De Marokkaanse koning is nu tot dat besluit gekomen vanwege het naderende offerfeest en de eeuwenoude broederlijke banden tussen beide islamitische landen, is te lezen in een schriftelijke verklaring. Het is een zonnige dag met hoge wolkenvelden en temperaturen tot 28 graden. Ook morgen en overmorgen nog volop zon bij maximaal 30 graden.
1: Dit is Radio Dendria.
2: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: dansvloer is bij deze geopend, Alana Dante en Take Me For A Ride.
1: Ja, en ze was vroeger veel op tv, hebben we daarnet gezegd, hè?
0: Ja, wie kan dat nu vergeten? Alana Dante, strakke jonge dame in een strak latex pakje. Ik ga dat nooit vergeten en ik was denk ik een jaar of 10 of zo.
1: En het is heel warm, dus dat pakje zou nu niet nodig zijn. Nee,
0: ja. Zou er niet meer uit geraken, denk ik.
1: Ja, het zal smelten misschien. Moet je goed aanplakken.
0: Dan moet je er eerst in geraken.
1: Ik was erop aan het wachten, joh. Hoe dat ik u al ken. Amai.
0: God voor op bedoel.
1: Ik heb gezien, ze zijn alle 1800 vertrokken. En het zijn er zelfs meer dan 1800. 1900 en op de rest. Dus het zal wel ver rond de 2000 liggen.
0: En ze komen ondertussen binnen als duiven.
1: Ja, ik denk dat er...

0: the radios and swimming in the pool. Ja, dat zou nog een keer iets zijn, hè. Ik zou dat wel willen. In het zwembad een beetje gaan zwemmen, wat bij ze, Björn.
1: Oh, direct. In zo'n latex pakje.
0: Man, man, man.
1: En als die verfrissing niet helpt, de crème car is hier ook net gearriveerd. Dat is een serieuze boel, hè.
0: Hier is Wim

0: Visserij, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Visserij maakt van uw huis een echte thuis.
1: Vrijdag 12 juni, de vijfde barbecue dansant in Feestzaal Industrie in Gerardsbergen. Geniet van een heerlijke barbecue en na het dessert, John Leo.

0: terras open. That's what you are. Reserveer nu via 0477-844968 of via diego.garcia@telenet.be.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Pieter Pools, de belleman van Geraardsbergen, mag deelnemen aan het prestigieuze World Town Crier Tournament in het Britse Chester. Hij werd geselecteerd met een speciaal geschreven roep over de Mattentaartenstad en neemt het in september op tegen de wereldtop van stadsomroepers.
3: Dit is Radio Dendria.

0: Lippo Lippi met Shouldn't Have To Be Like This. Het is behoorlijk warm, maar het kan niet anders, hè.
1: Ja, nee. En je hebt een beetje voor afkoeling gezorgd, hè.
0: Ja, swimming in de pool zat er niet direct in. En het eerste dat ik bijkwam was een lekker bolletje stracciatella. En het smaakt me ongelooflijk goed.
1: Ik geloof het. En ik dacht, ja, als het nu een beetje een gentleman is, gaat hij vragen om je ook iets te hebben, man, hè.
0: Maar hij mocht dat niet eten.
1: Ik had het niet anders verwacht.
0: Maar hij mocht dat niet eten.
1: Maar wie weet hebben ze sorbet bij. Dat mag je dan wel.
0: Ja, dat hebben ze niet.
1: En jongen, ja.

0: Verre Grignard met Ring Ring, I've Got to Sing. Wel, Renata, deze ga je... Ring Ring, I've Got to Sing. Mm-hmm. Deze ga je hier meezingen, hè?
1: De volgende ga ik zeker meezingen. Allah. En voor al die mensen hier op het Moerbekeplein, jullie hoeven zeker niet naar huis vannacht.
0: Ik maak er deel van.
1: Dit is Marco Borsato.

zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling, gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling, Markt 6, te Gerardsbergen.

0: I Thank You van Diva. Nog steeds live hier op het Moerbekeplein ter gelegenheid van de 22e Bergezelkestocht. En Björn die is er ook komen bijstaan.
1: Ja, ik ga niet weg.
0: Wil je nog iets zeggen, Björn?
1: Ah wel, we gaan Rieke spelen. Hè. Hey there, Delilah van de Plain White.

0: Vurige tongen met Philippe Robrecht. Wat heeft die man schoon muziek gemaakt?
1: Uit de tijd van Tien om te zien. En Tien om te zien, dat komt terug. En deze keer in Middelkerken aan het Silt. Op 14 en 15 juli.
0: Nu naar de Markt in Moerbeke.
1: Wat
0: Nu naar de Markt in Moerbeke.
1: De Markt, nee. Hier is Moerbekeplein. De Markt, die liggen hier uitwerken. Wij blijven hier wel nog op het Moerbekeplein. En zeker al tot 5 uur.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Geraardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in het detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan. Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: In Torhout is gisteravond een man gewond geraakt toen hij langs de sporen werd aangereden door een trein. Hij liep daar met twee vrienden op een verboden plek. Het treinverkeer tussen Roeselare en Brugge bleef de hele avond onderbroken. Op de trein zaten 22 reizigers. Zij konden verder reizen met bussen. Infrabel waarschuwt opnieuw dat spoorlopen levensgevaar. Een man in Frankrijk is veroordeeld tot 25 jaar cel voor verkrachting, marteling en uitbuiting van zijn partner. Hij heeft de meeste feiten bekend, maar houdt zelf vol dat het om sadomasochistische spelletjes ging. De vrouw verklaarde dat zij jarenlang onder dwang seks moest hebben met honderden mannen. Tegen de man was levenslang geëist. De zaak kwam aan het licht nadat de vrouw haar verhaal deelde met een vriendin. In Pakistan zijn zeker 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Er zijn ook tientallen gewonden. De bom ging af toen net een passagierstrein voorbij kwam. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons. Die kantelden en vatten vlam. De aanslag gebeurde in de westelijke provincie Balochistan en is opgeëist door de separatisten die de provincie willen afscheuren van Pakistan. Ze zeggen dat die was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. In die regio zijn inderdaad veiligheidstroepen actief en gebeuren vaker aanslagen op stations en treinen. De koning van Marokko heeft gratie verleend aan 18 Senegalese voetbalsupporters. Zij werden veroordeeld na rellen tijdens de Afrika Cup, die in december en januari in Marokko werd gespeeld. Senegal verloor toen de Afrika Cup-titel nadat de Afrikaanse voetbalbond de 1-0 zege omzette in een 3-0 nederlaag en Marokko tot kampioen uitriep. In Senegal is meermaals betoogd om de supporters vrij te laten. De Marokkaanse koning is nu tot dat besluit gekomen vanwege het naderende offerfeest en de eeuwenoude broederlijke banden tussen beide islamitische landen, is te lezen in een schriftelijke verklaring. Het is een zonnige dag met hoge wolkenvelden en temperaturen tot 28 graden. Ook morgen en overmorgen nog volop zon bij maximaal 30 graden.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: nog steeds op het Moerbekeplein live hier ter gelegenheid van de 22e Bergezelkestocht. En naast mij staat er een jongeman. Goedemiddag. Wat is jouw naam?
1: Mijn naam is Vincent Geluiden.
0: Kan je dat nog even herhalen?
1: Vincent Geluiden.
0: Ah, Vincent. Jij hebt daarnet ook meegereden, hè?
1: Ja.
0: Vertel een keer. Hoe was het?
1: Ja, het was tof. Op sommige vlakken was het een beetje pittig, maar... Ja.
0: Een beetje pittig. Ja. Heb je bergen moeten beklimmen?
1: Ja, dat wel.
0: Ja? Ik dacht dat die bergen allemaal weg waren. Je hebt ze toch nog moeten doen?
1: Ja.
0: Maar ik heb ook gehoord dat je langs de autosnelweg moest rijden. Is dat waar?
1: Ja, een stukje.
0: En was dat leuk?
1: Maar, soms een beetje gevaarlijk, maar ik wil nog mee.
0: Gevaarlijk?
1: Ja, soms kwam er zo'n auto zo langs ons vliegen.
0: Oei.
1: Ja.
0: Ik dacht dat er daar ook nog een beetje struiken waren zo op die autostrade, want ik denk niet dat je echt op die autostrade gereden bent.
1: Nee, zo'n beetje bij de berm.
0: Aha. En je hebt je eerste stop gedaan in Bever, is het juist?
1: Ja.
0: Wat heb je daar gekregen om te eten en te drinken?
1: Ik heb daar een paar nootjes gekregen en een fris drankje.
0: Ah, geen sangria voor u dan?
1: Nog niet.
0: Nog niet. Ah, maar is het wel van plan om te doen? Voilà, de ouders zijn al verwittigd. Hoeveel jaar ben je?
1: Ik ben nu 12.
0: Ja, dat is toch nog even wachten hè, voor die sangria. Is het de eerste keer dat je mee rijdt?
1: Ja.
0: En? Ga je volgend jaar terugkomen?
1: Zeker.
0: Als je dat nu nog 6 jaar doet, hè, dan moet jij de volgende keer die sangria drinken. Is dat een deal?
1: Ja.
0: Je wilde ook nog een plaatje horen, hè?
1: Ja.
0: Vertel een keer, wat mocht dat zijn voor jou?
1: Vatembora van Marie Froes.
0: Ik ken het niet, hè, maar we gaan er gewoon allemaal samen naar luisteren. Speciaal voor jou, geniet ervan, hè?
1: Ja.

0: Timbora, speciaal voor de kleine Vincent. Die kleine Vincent die was behoorlijk groot. Die familie zit hier recht voor ons, die mee de bergezeltjestocht heeft gereden. En nu gaan we even dansen en swingen. Renata, ik ben er volledig klaar voor.
1: Dat geloof ik, maar voor mij is het nog iets te warm. En chapeau voor al die mensen die hier toe komen. Ze zien wel keirood, maar wij waarschijnlijk ook.
0: Jet.
1: En wij hebben dan nog niet gefietst. Stel die voor, zeg.

0: van de Pasadena. Een heel mooie stad in Amerika, naar het schijnt. Pasadena.
1: Ja, en ik hoorde wel moe. Juist, maar ride on, ride on. Ik dacht, oh, laat het. Laat het, we gaan niet meer rijden. Nee. We gaan nu genieten van Eename, ook nog van worst en nog zoveel meer. En vanavond zeker van al die muziek hier binnen in de tent. Maar nu wel heel even mee met Bazaar en Eén Nacht in Amsterdam.

zorg die echt bij jou past? Thuisverpleging Frauke staat voor je klaar. Elke dag opnieuw, met een warm hart en professionele zorg aan huis. In Groot Gerardsbergen, Lierde en Brakel kan je rekenen op iemand die luistert, begrijpt en zorg op maat biedt. Bel vandaag nog naar 0498 11 3.

0: www.thuisverplegingvrouwke.be. Thuisverpleging Vrouwke. Zorg op maat. Afgestemd op jouw noden.
1: Jouw smaak, jouw muziek. Dit is Radio Dendria.

Brian Adams en Somebody. Straks dan is er hier ook nog de bidonworp en dat om 7 uur deze avond. En dan kan je een fiets winnen. Dus als je dit jaar zei van ik kan niet meerijden en je wint hem, dan kan je volgend jaar wel meedoen. Daarnet nog Daniel gezien, die daar straks op interview gekomen is. En hij liep hier rond, hij zei ik zal straks wel afkomen, maar het is hem precies niet gelukt. Ik denk niet dat hij nog heel veel kan zeggen, maar hij heeft wel nog een plaatje aangevraagd. En hij vroeg zich af, is everybody happy? Hier is Jackpot.

0: Dinner Party met Niall Horan. Hier bij Radio Dendria, nog altijd live van op het Moerbekeplein.
1: Ja, zo'n dinnerparty voor wie nog niks gepland heeft, komt die dinnerparty gewoon hier doen. Er is nog plaats genoeg, zelfs in de tent is er nog een heel klein beetje plaats. Je kan barbecuen, frietjes eten als je wil. En ijsje, dat gaat er ook altijd in. Ik heb het allemaal al geprobeerd vandaag.
0: Ja, ik heb het gezien. Ik dacht, als dat maar goed komt.
1: Wel, Renata, je vroeg daarnet, waar steekt je dat allemaal? Ik heb een antwoord op uw vraag. Heel simpel, in mijn mond.
0: Ach, jongen toch.

0: Dr. Alban en zing Hallelujah. En zing maar Hallelujah als je hier bent toegekomen. Want het is maar liefst 28 graden in de schaduw. Dus ik kan me voorstellen dat het veel warmer is in de zon.
1: Je mocht gerust zijn. We zijn hier allemaal tougher dan de rest. We zijn in elk geval stevig ons best aan het doen. Maar Nata, ik heb goed nieuws. Het gaat afkoelen.
0: Ja?
1: Om 9 uur.
0: Ja, of nog later.
1: Richtingsring, Springsteen.
0: Ik zag nog 20 graden staan.
1: Bijna.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be. Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Dit is Radio Dendria.

0: Teddy Swims en The Door.
1: Ja, die ligt er voor onze neus, de deur. En we hebben dan een volgende plaatje klaarstaan. De tent die loopt er ondertussen aardig vol. Arms of Mary, Sutherland Brothers en Quiver.

0: van Dijk met zijn glas koele witte wijn en hij doet er mij enorm zin in krijgen.
1: Ja, stond heel vast. Zeg, we gaan die dansvloer een keer open trekken. De dames nodigen uit. Wat hebben we klaarstaan? Jerusalem van Master KG.
0: Maar ik durf geen alcohol drinken. Het is te warm.
1: Je hebt dat gisteren wel gedaan.
0: Het is te warm.
1: Maar kom aan, heb je konken? Eentje.
0: Nee, dank u.

0: Master Kiji en Jeruzalemma. 4 minuten voor 4 geworden hier. En wij gaan nog 1 uurtje bij jullie blijven. Zwaar, Bjorn?
1: Ja. Het gaat op voorbij zijn. Dus geniet ervan en kom eens langs.
0: Jij mocht het volgende plaatje aankondigen.
1: Jouw favoriete muziek. Maria. All That She Wants van Ace of Base. We blijven dansen, hè. Kom maar dan naar.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Vrijdag 12 juni, de vijfde barbecue dansant in Feeststijl Industrie in Gerardsbergen. Geniet van een heerlijke barbecue en na het dessert, John Leo.

0: terras open. Reserveer nu via 0477-844968 of via diego.garcia@telenet.be.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: Afgelopen nachten zijn er geen transmigranten met bootjes vertrokken van de Belgische kust naar het Verenigd Koninkrijk. Nochtans werd verwacht dat veel mensen dat zouden proberen vanwege de kalme zee en het warme weer. De politie vermoedt dat de verhoogde politieaanwezigheid de transmigranten toch heeft ontmoedigd. Daarnaast werken politiediensten nu ook internationaal samen om de toevoer te verhinderen van bootjes en ander materiaal dat wordt gebruikt bij zo'n oversteek. In Herend, in de buurt van Leuven, is gisteravond opnieuw een ongeval gebeurd met een jongere zonder rijbewijs. Een jongeman van 19 verloor de controle over het stuur, ging met zijn wagen over de kop en belandde in een voortuin. Hij raakte lichtgewond en probeerde na het ongeval weg te vluchten. De politie kon hem vrij snel daarna oppakken. Er wordt nog onderzocht of hij onder invloed was van alcohol of andere drugs. In het Brusselse metrostation Simonis zijn gisteravond een 30-tal reizigers geëvacueerd. Verschillende mensen hadden moeite met ademen. Uit een eerste analyse van de camerabeelden blijkt dat pepperspray gebruikt zou zijn in het metrostation. Iedereen werd onmiddellijk geëvacueerd. 15 reizigers werden ter plekke onderzocht. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het incident loopt nog. Na de zware rellen in het stadion van Standaard Luik gisteravond wordt vandaag de schade opgemeten. Standaard verloor de cruciale wedstrijd van Charleroi met 0-2. Nadien werd het veld bestormd door tientallen woedende supporters. Het bondsparket en de politie van Luik onderzoeken wat er is fout gelopen en wie bij de rellen betrokken was. 6 mensen zijn gisteren gearresteerd en 4 politiemensen raakten gewond. De hooligans krijgen een stadionverbod van 2 jaar. En wat de clubs boven het hoofd hangt, is nog af te wachten. Wellicht zullen zij een aantal matchen moeten spelen zonder publiek. Het is de rest van de dag zonnig met 25 graden aan zee en tot 30 graden in het centrum. Morgen en dinsdag hetzelfde weer, woensdag meer wolken en nog maximaal 26 graden.
1: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: fun and can shake the feeling. 6 minuten na 4 uur moet het zijn. Wij hebben nog een klein uurtje te gaan, hè, Björn?
1: Ja. Wij gaan nog niet aftellen, want de pret is hier belangen nog niet gedaan. Blurred Lines staat hier helemaal klaar. Robin Tyke en een hele hoop anderen. T.I. en Pharrell Williams bijvoorbeeld.
0: Ja, en het is zeker nog niet gedaan. Het gaat hier nog door tot deze nacht.

0: en Soyouk.
1: Ja, zeg Björn, deze morgen waren er nog niet, hè, als we hier aan het opstellen waren.
0: Nee.
1: Op die tent hier boven ons hoofd lag er zo een heel klein beetje, heel veel water dus.
0: Ik heb er iets van gehoord.
1: En ik dacht, laat ons dat wegdoen. Ja, met veel movementen hebben we dat water eruit gekregen. Ik heb ook een doop gehad.
0: Ja. Ik vond dat we haar katholiek uitzag van de morgen.
1: Ik was beter met Remo van het Groenewoud meegegaan naar die cinema.
0: Ja,
1: echt waar. Ja, maar kom, nu mag het. Nu mag het nog maar zo'n keer een doop gaan.
0: Ik zal hem er later gaan halen voor u.

En wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt. Olé, olé. Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt. Olé, olé. Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, olé. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos gijskostuum komt luisteren naar een mummelende

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Pieter Pools, de belleman van Geraardsbergen, mag deelnemen aan het prestigieuze World Town Crier Tournament in het Britse Chester. Hij werd geselecteerd met een speciaal geschreven roep over de Matte Taartenstad en neemt het in september op tegen de wereldtop van stadsomroepers.

0: Samba de Janeiro van Bellini. En dat zou er ook nog wel in gaan, zo'n Bellinieke. Ik weet niet wat dat bij u is, maar bij mij wel.
1: Bij mij gaat er alles aan de zitten. Tijd voor een beetje disco-muziek. We hebben de dansvloer toch al geopend, hè? The best disco in town van de Ritchie Family.

0: Deze Steps hier met Last Thing on My Mind. We hebben allemaal meegezongen. Die waren dat.
1: Ja, zeker, zeker en vast. En ik heb daarnet iemand gezien en ik vroeg interviewen. Nee. Maar ze heeft me wel gezegd dat het een hele mooie tocht was.
0: Ja, ik heb dat hier al vaker gehoord. Mensen die ik spreek zeggen toch allemaal dat het echt wel de moeite is. Dus zeker onthouden, volgend jaar meedoen.
1: En ze zei ook dat het eigenlijk een van de mooiste tochten is.
0: Voilà,
1: maar voor mij is dat volledig hopeloos. Ik kan dat niet meedoen. Samen met Wiltura.

0: naar zorg die echt bij jou past? Thuisverpleging Frauke staat voor je klaar. Elke dag opnieuw, met een warm hart en professionele zorg aan huis. In Groot-Geraardsbergen, Lierde en Brakel kan je rekenen op iemand die luistert, begrijpt en zorg op maat biedt. Bel vandaag nog naar 0498 11 43 92. Of surf naar www.thuisverplegingfrauke.be. Thuisverpleging Frauke. Zorg op maat. Afgestemd op jouw noden.
1: Radio Dendria, live, val op de 22e Bergezeltjes.

0: Renata, ik kan je plagen en ik kan zagen. Maar dankzij jou is heaven a place on earth. Belinda Carlisle was dat hier op jouw Radio Dendria.
1: Daar heeft hem veel moeten voor doen, ze. En goed over nadenken.
0: Vooral de laatste.
1: Ik voelde de pijn tot hier, jongen.
0: Het kwam recht uit mijn hart, Renata.
1: Two can play that game. Hier is Bobby Brown. Dankjewel.

0: klassieker der klassiekers. Eurythmics met Sweet Dreams. Met dank aan Renato.
1: Ik zit er voor niks tussen, hoor.
0: Nooit.
1: Mr. President nu. En...

0: is een karaoke moeten doen, hè. Gaan zingen.
1: Enfin, 5 minuten voor 5 uur. Dus dat wil zeggen dat wij hier afscheid gaan nemen van op het Moerbekeplein volgende week. Dan blijven we gewoon terug in onze studio. Als ik me niet vergis, tenzij dat er nog iets tussen gekomen is waar ik niets van weet. Maar dat kan natuurlijk altijd. Bedankt om te luisteren, bedankt voor de verzoekjes. En ik zou zeggen, aan al die mensen hier nog heel veel plezier. En ze mogen nog altijd afkomen naar het Moerbekeplein. Want het feest is hier zeker nog niet gedaan. En wat ik wel nog weet, is dat ik nog eentje voor jou moet draaien. Hè?
0: Ja, eindelijk. Ik heb er de hele middag op liggen wachten. Mijn lijf niet.
1: Ik wou zien of dat je braaf was. De Dire Straits.

0: is inderdaad time to go home. Wij moeten terug naar huis. Bure heeft een liedje gekregen, niet volledig, maar ja, kom, het is wel een heel lang liedje.
1: Ja, het is time to go home, zoals je zegt.
0: Ja, en ik heb even nagekeken en op 20 en 21 juni, dan staan wij ook op de braderie in Gerardsbergen, want daar is het weekend. Eigenlijk vanaf 19 juni is daar al braderie in Gerardsbergen. Dus als de mensen ons nog eens willen zien, kunnen ze gerust langskomen. Wat ons betreft, dikke merci. Dag Bjorn.
1: Dag Renata, blij dat ik erbij mocht zijn.
0: Ik ook iedereen een hele fijne zondag nog toegewenst. En dan schakelen we nu terug over naar de studio.
2: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen. Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: Afgelopen nachten zijn er geen transmigranten met bootjes vertrokken van de Belgische kust naar het Verenigd Koninkrijk. Nochtans werd verwacht dat veel mensen dat zouden proberen vanwege de kalme zee en het warme weer. De politie vermoedt dat de verhoogde politieaanwezigheid de transmigranten toch heeft ontmoedigd. Daarnaast werken politiediensten nu ook internationaal samen om de toevoer te verhinderen van bootjes en ander materiaal dat wordt gebruikt bij zo'n oversteek. In Herent, in de buurt van Leuven, is gisteravond opnieuw een ongeval gebeurd met een jongere zonder rijbewijs. Een jongeman van 19 verloor de controle over het stuur, ging met zijn wagen over de kop en belandde in een voortuin. Hij raakte lichtgewond en probeerde na het ongeval weg te vluchten. De politie kon hem vrij snel daarna oppakken. Er wordt nog onderzocht of hij onder invloed was van alcohol of andere drugs. In het Brusselse metrostation Simonis zijn gisteravond een dertigtal reizigers geëvacueerd. Verschillende mensen hadden moeite met ademen. Uit een eerste analyse van de camerabeelden blijkt dat pepperspray gebruikt zou zijn in het metrostation. Iedereen werd onmiddellijk geëvacueerd. 15 reizigers werden ter plekke onderzocht. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het incident loopt nog. Na de zware rellen in het stadion van Standaard Luik gisteravond wordt vandaag de schade opgemeten. Standaard verloor de cruciale wedstrijd van Charleroi met 0-2. Nadien werd het veld bestormd door tientallen woedende supporters. Het bondsparket en de politie van Luik onderzoeken wat er is fout gelopen en wie bij de rellen betrokken was. 6 mensen zijn gisteren gearresteerd en 4 politiemensen raakten gewond. De hooligans krijgen een stadionverbod van 2 jaar. En wat de clubs boven het hoofd hangt, is nog af te wachten. Wellicht zullen zij een aantal matchen moeten spelen zonder publiek. Het is de rest van de dag zonnig met 25 graden aan zee en tot 30 graden in het centrum. Morgen en dinsdag hetzelfde weer, woensdag meer wolken en nog maximaal 26 graden.
3: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
3: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Pieter Pools, de belleman van Geraardsbergen, mag deelnemen aan het prestigieuze World Town Crier Tournament in het Britse Chester. Hij werd geselecteerd met een speciaal geschreven roep over de Mattentaartenstad en neemt het in september op tegen de wereldtop van stadsomroepers.
3: Dit is Radio Dendria.

0: Vrijdag 12 juni, de vijfde barbecue dansant in Feestzaal Industrie in Geraardsbergen. Geniet van een heerlijke barbecue en na het dessert John Leo, winnaar van The Voice Senior.
1: Verloren hart, verloren droom, ik ben alleen.
0: En daarna afterparty met DJ Bart van de Keer. Bij mooi weer is het terras open.
2: That's what you are.
0: Reserveer nu via 0477-844968 of via diego.garcia@telenet.be.
3: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054-34-34-33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.

0: meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be. Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Afgelopen nachten zijn er geen transmigranten met bootjes vertrokken van de Belgische kust naar het Verenigd Koninkrijk. Nochtans werd verwacht dat veel mensen dat zouden proberen vanwege de kalme zee en het warme weer. De politie vermoedt dat de verhoogde politieaanwezigheid de transmigranten toch heeft ontmoedigd. Daarnaast werken politiediensten nu ook internationaal samen om de toevoer te verhinderen van bootjes en ander materiaal dat wordt gebruikt bij zo'n oversteek. In Herent, in de buurt van Leuven, is gisteravond opnieuw een ongeval gebeurd met een jongere zonder rijbewijs. Een jongeman van 19 verloor de controle over het stuur, ging met zijn wagen over de kop en belandde in een voortuin. Hij raakte lichtgewond en probeerde na het ongeval weg te vluchten. De politie kon hem vrij snel daarna oppakken. Er wordt nog onderzocht of hij onder invloed was van alcohol of andere drugs. In het Brusselse metrostation Simonis zijn gisteravond een dertigtal reizigers geëvacueerd. Verschillende mensen hadden moeite met ademen. Uit een eerste analyse van de camerabeelden blijkt dat pepperspray gebruikt zou zijn in het metrostation. Iedereen werd onmiddellijk geëvacueerd. 15 reizigers werden ter plekke onderzocht. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het incident loopt nog. Na de zware rellen in het stadion van Standaard Luik gisteravond wordt vandaag de schade opgemeten. Standaard verloor de cruciale wedstrijd van Charleroi met 0-2. Nadien werd het veld bestormd door tientallen woedende supporters. Het bondsparket en de politie van Luik onderzoeken wat er is fout gelopen en wie bij de rellen betrokken was. 6 mensen zijn gisteren gearresteerd en 4 politiemensen raakten gewond. De hooligans krijgen een stadionverbod van 2 jaar. En wat de clubs boven het hoofd hangt is nog af te wachten. Wellicht zullen zij een aantal matchen moeten spelen zonder publiek. Het is de rest van de dag zonnig met 25 graden aan zee en tot 30 graden in het centrum. Morgen en dinsdag hetzelfde weer, woensdag meer wolken en nog maximaal 26 graden.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling, gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling, Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Pieter Pools, de belleman van Gerardsbergen, mag deelnemen aan het prestigieuze World Town Crier Tournament in het Britse Chester. Hij werd geselecteerd met een speciaal geschreven roep over de mattetaartenstad en neemt het in september op tegen de wereldtop van stadsomroepers.

Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be. Ben je op zoek naar zorg die echt bij jou past? Thuisverpleging Frauke staat voor je klaar. Elke dag opnieuw, met een warm hart en professionele zorg aan huis. In Groot-Geraardsbergen, Lierde en Brakel kan je rekenen op iemand die luistert, begrijpt en zorg op maat biedt. Bel vandaag nog naar 0498 11 4392 of surf naar www.thuisverplegingfrauke.be. Thuisverpleging Frauke. Zorg op maat. Afgestemd op jouw noden.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over de omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar twee overlijdens van gedetineerden vastgesteld. Directie en parket geven voorlopig geen details vrij, maar communiceren wel stellig dat het om een toevalligheid gaat en beide gedetineerden geen link met elkaar hebben. Er is intussen een wetsdokter aangesteld. De Belgische marine dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen te vallen. De bouw van de twee nieuwe fregatten, besteld in Nederland, loopt opnieuw ernstige vertraging op. Het order is 8 jaar geleden geplaatst en al 2 keer uitgesteld. Het eerste nieuwe fregat zal pas in 2034 klaar zijn, 7 jaar later dan voorzien. Omdat ons land de bestelling plaatste samen met de Nederlandse Defensie, zoeken minister Franken en zijn ambtsgenote Yeschilkes de komende weken samen naar noodoplossingen. Een Duitser van 19 is overleden tijdens een nachtelijke beklimming van de Zugspitze, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfwege die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met 3 Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minima tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte. Tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler.
3: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
3: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

en dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.

tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be. Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.

Vrijdag 12 juni, de vijfde barbecue dansant in Feestzaal Industrie in Geraardsbergen. Geniet van een heerlijke barbecue en na het dessert John Leo, winnaar van...

0: mooi weer is het terras open. That's what you are. Reserveer nu via 0477-8449-68 of via diego.garcia@telenet.be.
1: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054-34-34-33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over de omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar twee overlijdens van gedetineerden vastgesteld. Directie en parket geven voorlopig geen details vrij, maar communiceren wel stellig dat het om een toevalligheid gaat en beide gedetineerden geen link met elkaar hebben. Er is intussen een wetsdokter aangesteld. De Belgische marine dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen te vallen. De bouw van de twee nieuwe fregatten, besteld in Nederland, loopt opnieuw ernstige vertraging op. Het order is 8 jaar geleden geplaatst en al 2 keer uitgesteld. Het eerste nieuwe fregat zal pas in 2034 klaar zijn, 7 jaar later dan voorzien. Omdat ons land de bestelling plaatste samen met de Nederlandse Defensie, zoeken minister Franken en zijn ambtsgenote Jeschilkes de komende weken samen naar noodoplossingen. Een Duitser van 19 is overleden tijdens een nachtelijke beklimming van de Zugspitze, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfweg die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met 3 Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minima tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte. Tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler.
0: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
0: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Dit is Radio Dendria.

0: zoek naar zorg die echt bij jou past? Thuisverpleging Frauke staat voor je klaar. Elke dag opnieuw, met een warm hart en professionele zorg aan huis. In Groot Gerardsbergen, Lierde en Brakel kan je rekenen op iemand die luistert, begrijpt en zorg op maat biedt. Bel vandaag nog naar 0498 11 43 92, of surf naar www.thuisverplegingfrauke.be. Thuisverpleging Frauke. Zorg op maat. Afgestemd op jouw noden.
1: Radio Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Gerardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over de omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar twee overlijdens van gedetineerden vastgesteld. Directie en parket geven voorlopig geen details vrij, maar communiceren wel stellig dat het om een toevalligheid gaat en beide gedetineerden geen link met elkaar hebben. Er is intussen een wetsdokter aangesteld. De Belgische marine dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen te vallen. De bouw van de twee nieuwe fregatten, besteld in Nederland, loopt opnieuw ernstige vertraging op. Het order is 8 jaar geleden geplaatst en al 2 keer uitgesteld. Het eerste nieuwe fregat zal pas in 2034 klaar zijn, 7 jaar later dan voorzien. Omdat ons land de bestelling plaatste samen met de Nederlandse Defensie, zoeken minister Franken en zijn ambtsgenote Jeschilkes de komende weken samen naar noodoplossingen. Een Duitser van 19 is overleden tijdens een nachtelijke beklimming van de Zugspitz, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfweg die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met 3 Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minima tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte. Tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler.
2: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: EF7B te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg, tot uw dienst.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.

0: vrijdag 12 juni de vijfde barbecue dansant in Feestal Industrie in Gerardsbergen. Geniet van een heerlijke barbecue en na het dessert John Leo, winnaar van The Voice Senior.
1: Verloren hart, verloren droom, ik ben alleen.
0: En daarna afterparty met DJ Bart van de Keer. Bij mooi weer is het terras open.
2: That's what you are.
0: Reserveer nu via 0477-844968 of via diego.garcia@telenet.be.
3: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over de omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar twee overlijdens van gedetineerden vastgesteld. Directie en parket geven voorlopig geen details vrij, maar communiceren wel stellig dat het om een toevalligheid gaat en beide gedetineerden geen link met elkaar hebben. Er is intussen een wetsdokter aangesteld. De Belgische marine dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen te vallen. De bouw van de twee nieuwe fregatten, besteld in Nederland, loopt opnieuw ernstige vertraging op. Het order is 8 jaar geleden geplaatst en al 2 keer uitgesteld. Het eerste nieuwe fregat zal pas in 2034 klaar zijn, 7 jaar later dan voorzien. Omdat ons land de bestelling plaatste samen met de Nederlandse Defensie, zoeken minister Franken en zijn ambtsgenote Yeschilkes de komende weken samen naar noodoplossingen. Een Duitser van 19 is overleden tijdens een nachtelijke beklimming van de Zugspitze, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfwege die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met 3 Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minima tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte. Tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: bij Radio Dendria.
1: In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over de omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar twee overlijdens van gedetineerden vastgesteld. Directie en parket geven voorlopig geen details vrij, maar communiceren wel stellig dat het om een toevalligheid gaat en beide gedetineerden geen link met elkaar hebben. Er is intussen een wetsdokter aangesteld. De Belgische marine dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen te vallen. De bouw van de twee nieuwe fregatten, besteld in Nederland, loopt opnieuw ernstige vertraging op. Het order is 8 jaar geleden geplaatst en al 2 keer uitgesteld. Het eerste nieuwe fregat zal pas in 2034 klaar zijn, 7 jaar later dan voorzien. Omdat ons land de bestelling plaatste samen met de Nederlandse Defensie, zoeken minister Franken en zijn ambtsgenoten Jeschilkes de komende weken samen naar noodoplossingen. Een Duitser van 19 is overleden tijdens een nachtelijke beklimming van de Zugspitz, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfweg die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met 3 Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minima tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte. Tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler.
0: Dit is Radio Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.